lado a de juntas andre e a het ego e a de a ka a ye digge bevacata is jay johota taget o hayu hut ego e ya yach etahuis a ningo pahane adon in da e yat